Trix. That's near Rasta Steel. Coming straight at ya. Daarvoor, before that, avant ça, Future Chemicals. Future Chemicals, ballroom turnarounds. You can only find the stuff on Bandcamp. Seulement sur Bandcamp. Alleen, enkel, op Bandcamp. Wat een prachtige wereld. Wij zijn Casper en Jurre. En dit is A Supposedly Fun Thing I'll Never Do Again.